0: tin dagen maak, knip me dat een pampje pamp ga ook. Kin ook een, kin ook een meest moest, kin ook een.
1: Garage mangara amol, stutig riet zich kok. Maar gewoon naar barn ook wat. Dag zo zoek, ola hun chihai, a bartrak ook wat onder ons inska, kabras bij haha amol.
0: Het is een heel gaai. Een dag aangericht, ik ga dat een linkje roepen. Dat is maar niks, ik ga gewoon jongens eraan. Dacht ik er maar niks, ik ga gaan.
1: Dag, je pona roek in haar atres in schka. Je hoort je op gba. Karan, je ban. Je hoort je op roka, ga amol. Rumak rok uur schka. Rumak ra, je hoort je amol. Schbeeg.
0: Oké. Sampino gaat.
1: Maar wat is er gebeurd? Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het
0: niet
1: gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet Oskaran rikto chkop achnacht Leonar Shin. Takshir pona rukin atro khavratsikh shbikhtra.
2: Atkana atro atkana. Ntiyasana wa a